Thank you.

I'm afraid of going mad.

To You van Peter Schat. Een applaus voor Rianne Wilbers, sopraan en FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. De opname werd gemaakt door Kees Sterrenburg in de Grote Kerk in Den Bosch. Op 9 november vorig jaar tijdens het festival November Music. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnamen en stelde het programma voor u samen. U luisterde naar de derde van 10 uitzendingen met live opname die we maakten tijdens het festival November Music editie 2014. Volgende maand op 6 april de volgende aflevering. Alle gegevens die vindt u uiteraard in de programmagids op concertzender.nl. En dan nog dit. Muziek staat centraal bij de concertzender 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de nieuwe concertzender radio app. Voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en makkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de Concertzender Radio App. Download hem nu gratis via de Google Play of App Store. Of kijk op concertzender.nl.

Dag, dames en heren. Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En het vierde van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het Festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 18 uur live opnames van dit festival uit. Tijdens November Music 2014 was de fine fleur van de hedendaagse strijkkwartetten te horen en te zien. Naast het Kronos Quartet uit de Verenigde Staten, het Brodsky Quartet en het Arditti Quartet uit Engeland, het Quattuor Bozzini uit Canada, gaven ook het Doelenkwartet en het Ragazze Quartet uit Nederland acte de présence. Vanavond aandacht voor het concert van ons eigen Doelenkwartet. Omdat het concert tijdens het festival geplaagd werd door tijdgebrek en zodoende het complete programma niet kon worden gespeeld, grijpen wij terug naar een opname die een week later is gemaakt in de concertzaal van Tilburg. Daar stonden twee werken op het programma waarin dichter en componist Micha Hamel een belangrijke rol speelde. We beginnen met Nachtwerk uit 2013-2014 van de Nederlands-Griekse componiste Aspasia Naspoulou. Micha Hamel draagt zijn eigen tekst voor. Dit is het Doelenkwartet met Micha Hamel in Nachtwerk.

0: Poging. Ofwel, die puntjes staan voor niets. Maar die puntjes staan daar toch? Wat is er?
1: Niks.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Wat?
1: Niks.
2: Niks, niks.
0: Niet niets? Dat is iets. Dus? Niets levert iets op.
1: Hou op, zeg.
0: Ga door. X. Kruisje. Niet X. Als gedicht. Maar ook als auteursnaam. En diens handtekening. Nou?
1: Nee.
0: Volgende poging.
1: Tromgeroffel.
0: Ja! Tegen alles. Echt tegen alles. Alles is echt te veel. Dat kan helemaal niet.
1: En balen.
0: Dan maar het meeste.
1: Bijna alles. Jammer zeg.
0: Men streeft, wil toch, zuiver ter afwending van een groot. We gaan beginnen!

nachtwerk. Er is blauw maagdenlicht en de gnomen zoeken troost. Late kluivers pendelen over de stroom en veerboten smelten achter hun toeters. Op het terrein van een scheepswerf ligt verscholen een smidse. Verlicht door kieren ovenrood, de poort geklonken dicht. Hier wordt een geheim instrument gemaakt dat van uiterst poëtisch leed de trilling meet en mogelijk kan doorzien. Smelt kroes giet een hoorn van goud, de zesde winding van katoen, van ivoor de even stemschroeven en 14 zwelkastjes van balsa hout. Vannacht glijdt aan lier omlaag in duikerklok de professor. Onder het blikkerende folie van de steenrijke binnenzee gaat diepst zijn onderzoek naar plaatsen van bitterzoet en edel smart. Uit de oogkast van een poppenhoofd schieten hoekig neonfiesjes af en aan. En nog verder slaan de naalden uit bij de gewelfde stilteslagen van een rog. Uren schommelt zachte lantaarn, tot onder neurie van gehoofddekseld mannenkoor de ketting ratelt in haar slakkenhuis terug. Roeierslaven halen de loden ankers op, weerloos gehoorzamend het meervoudig licht. Jonge turnsters slapen met hun coaches. De nacht spoelt half aan wal.

De muze is mijn gemeenste oudere zus. Nee, akeliger, haar 13 minuten later geboren twistzieke stiefzus. Wat doe jij in mijn schrift, naaktgeboren bakvis? Die om alles, oh, alles met mij ine mine mutte moet doen. En net als alle andere kinderen begin ik. Wat doe ik in mijn gedicht? Onwaarschijnlijke schelm. Begin ik met mezelf en ontplof wanneer zij altijd wint. Wat moet dat in mijn boek? Oliedomme spionnen. Zal ik ooit haar voor laten gaan? Eindig ik? Wat stopt zij in mijn mond? Woord geworden vlees. Eindig ik als baas

arbeid. Hedenavond monkelt somber op zijn klarinet de komiek. Honds jankt hij de ladders in de achtergelaten kous van zijn mop. Waarom? Afgedragen acrobatentrico's wapperen aan buiken van waslijnen. In naburige kroegen bonken zatte zotten hun kroezen op tafels onder het razend en ruw over tieten zingen. Tot een lawine van opstoppers alle helders in welke gedachte ten grave dragen zal. Daarom niet. Luister goed. Toen avond aan avond de joelende verzoeken om onderbroeken omlaag te roetsen en rinkelend emmers vol witkalk om te kukelen hem drongen tot stommetje spelen in de zaagkast van de illusionist, spookte ze door zijn woonwagen op zoek naar zijn niet bestaande familiegoud en stuitte in het stinksokken donker op een kunstleren koffertje waaruit droog 5 houten stukken rolden die de stuntelige dievegge aangaapten vanaf de vloer. En na meer dan een moment dat ze steenkoud haar levend standbeeld werd, knielt ze nieuwsgierig naar de wonderlijk beslagen houtpijpen en streelt het gladde grenadilla in de zilverplas van de maan door het raam. Het klepperwerk siddert bij de aanraking van haar bleke hand. Haar hartpomp slaat naar 180 en flop, daar valt haar slappe pet op de grond. Een cascade van platina krullen gutst omlaag. Krek, daar kwam met zijn snoet vol struif, tuinslang uit de broek, zaagsel in zijn haar en geurend naar groene zeep, juist op tijd van zijn dienst, de pisang, onze artiest. In het tegenlicht van de deuropening glimmen zijn monstrueus bolle schoenenneuzen en zijn rode sokken soppen krakend na. Hij zwijgt, zij trilt, oranje kroespruik, wijst de nachtbraakster een stoel, doet 2 stappen en knielt op de planken neer. Pakt de delen bijeen en schroeft ze zorgvuldig tot een instrument. En uit een plattig doosje vist hij een rietje, monteert het bovenop, likt het kalmpjes aan en ademt in. Uit de ruis van zijn piep groeit smalend een pestilent hijgende toeternoot. Een zaagtand die zwalkt van snik door kelk tot opsteekt een kippenvelmakende bries die giert en ronkt en wild groeit tot een drieste storm die de gejurkte familie woudruizen. Het is niet waar, het is de circus tent. Doet kapseizen, 3 tukkende tijgers vermorselend. Het voorwerende gloeien van een koppel geschampte nijlpaarden ontketend. Zielen van zeehonden dooft en bruut per 4 de paardenbenen knakt. Het helrood gejakte aapje met zijn dansmeestersviool stuit het aan zijn tuigje en tiert en krijst en krast op het schoolbord van de nacht. Tot zijn laatste schreeuw doorsnijdt de bulder van de wind die mept en golft en scheuren van boeren laat. In de alomdonderende kolder van rondvliegende requisieten waarin dakpannen, bloempotten, kinderkorpjes, aangeklede poedels, albino, konijnen, koorddansers fietsen achterna. En witte plastic frietpakjes voor immer en eeuwig van hun vrolijk getande 3 tandjes gescheiden worden. Op haar stoel luistert de inbreekster met een scheefjes hoofd en een vinger aan de slaap. Als uit haar ooghoek tenslotte dan een druppel welt, kapt de speelman af zijn ademstroom en sluit zijn groene ogen langoureus. Binnen de seconde slurpt de wind zichzelf terug de luchtpijp in. Het mangat dat het licht inzuigt als ware het pupillen zwart. Diepe zucht. In stille stukken wordt de cilinder geknakt en tussen het verloer te slapen gelegd. Het torenhaantje kwam tot zijn enkels in het liefdesvocht die nacht. Iedere conversatie een quiz. Op de simpele vraag: wie maakt de patronen in het kokosbrood? Martin de Vries. Op de kindervraag: weet jij hoe de eindbaas van Wereld 6 eruit ziet? Op de dagelijkse vraag: hoe gaat het nou? Goede vraag. Maar
Helaas gaat je dat niets aan. En zie je niet dat er een klein microfoontje op mijn wang zit geplakt? Op de moeilijke vraag, welke gemoedstoestanden bedoel je precies? En waar houden ze zich doorgaans schuil? Kom ik op terug. En trouwens, volgens mij ben ik niet de persoon en ook ben ik bang dat... kun je dit even kort in een mailtje zetten? Op de pijnlijke vraag, hoe bewijst een man als jij dat hij leeft, leeft en bestaat? Mijn burgerservice nummer op mijn levensverzekering polis, de hand op de kont van mijn wijf en de nachtkus op het voorhoofd van mijn zoon. En? Op de kunstzinnige vraag, is een onderzeeër ook een duikboot? Maar natuurlijk! Applaus!

grassen en stippen. Viltstiftgewoel. Koppoters naast een puntdakhuis. Maanraketten, draken, haaien. En dan zwabberige blokletters in spiegelschrift. Aan elkaar oefeningen. En na maanden schoonschrift. En nog vele, vele jaren maken het aannemelijk dat er iemand op zoek is naar zijn eigen stem. En daarbij hoopt ooit een pietsie gevleugeld te raken. Maar dan, midden in wat boeren noemen het oogstseizoen, valt het stil. Blijft het leeg op het speelveld van het vers aangemaakte document. Het is de pijn van de schelp die open moet om de parel eruit te laten, zegt de therapeut. Een burger met een blanco blik, die gozer. En dus dan de man die dit denkt? Dus simpelweg beginnen met het leesplankje met woorden die slechts op één manier kunnen klinken? Een doos balpennen aanschaffen en een stroom van spinsels op een behangrol laten neerdalen en het neo-neo-neo-blablaisme noemen? Een handschrift van moddervette letters ontwikkelen die clandestien op tramhokjes en afgerangeerde treinstellen moeten worden gespoten? Uit de zetel komen en dat gaan doen? En wat moet de wereld zo lang? Want ja... Intussen schrijdt de tijd met loden voetstap verder. QWERTY. Q-W-E-R-T-Y. Intussen fluiten de merels er hitsig op los. QWERTY. Q-W-E-R-T-Y. Intussen wordt de koffie koud. Intussen QWERTY, uiop, schuilt de beitel in het marmer voor de hoon van de hongerige goden.

stokoud, in gebeeldhouwde pose, terwijl de kwikdruppels in mijn hoofd weer aaneenvloeien tot de enkele glimknikker die ik mijn ik noem, ontwaak ik in de dobberende boot die weekdag heet. Lichtstralen maken ingewikkelde vlekken op het dek en heftig moet ik bijstellen van gifgroene stuiterballen via zwarte rafels naar de hoogwaardige revolutie waarmee de dag mijn dode masker aan gruzels hakt. In de razernij van haastig naar elkaar hakende zintuigen ontwaar ik een tot stilstand komend geschuifel van twee blauwoogige zoogdieren met matgouden kuikenkapsels die met hun gekke handjes beginnen te verunneken aan de Nurkse wanorde waarin die omgevallen etalagepop. Mama slaapt nog, jongens. Ze is niet boos, niet dood, nee. Ze slingert aan een wand van het piratenschip door tot stilstand komend geschuifel van twee blauwoogige zoogdieren met matgouden kuikenkapsels die met hun gekke handjes beginnen te verunneken aan de Nurkse wanorde waarin die omgevallen etalagepop. Mama slaapt nog, jongens. Ze is niet boos, niet dood, nee. Ze slingert aan een wand van het piratenschip door biljoenen kakkerlakken achter.

Live vanuit de grote zaal van de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch. Dat was achtereenvolgens The Apple Orchard of Sacmoezavank en daarna Road Song door het Tigran Hamasyan trio tijdens The Colors of Improvisation Night van November Music 2014. Tot slot van deze uitzending kunt u nog luisteren naar Kars, het slotnummer van het concert dat Tigran Hamasyan. Het nummer The Grid houdt u nog van ons te goed. Dit is Kars door het Tigran Hamasyan Trio.

En dat was tot slot van deze vierde van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014 Kars door het Tigran Hamasyan Trio. Bestaande uit Tigran Hamasyan piano en stem en Sam Miné bas en Arthur Knatek drums. De opname van dit concert werd op 8 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 4 mei, gaan we verder met de opnames die we de afgelopen november tijdens het Festival November Music editie 2014 hebben gemaakt.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en het vijfde van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd en daaronder veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot het eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 18 uur live-opnames van dit festival uit. Kort geleden nog kreeg het Amerikaanse jazz-trio The Bad Plus prachtige recensies naar aanleiding van hun concert in het Bimhuis op 17 april. Maar The Bad Plus stond ook al tijdens het November Music 2014 tweemaal met groot succes op het podium. En vanavond gaat u naar deze beide concerten luisteren. Over een uur hoort u The Bad Plus samen met de Nederlandse gitarist Anton Goudsmit. Maar we beginnen met het concert dat het trio op 7 november gaf in de intieme clubzaal van de Verkadefabriek. Zonder veel commentaar van onze kant, want daar zorgt bassist Reed Anderson zelf wel voor. Luistert u het komende uur naar The Bad Plus, bestaande uit Ethan Iverson, piano, Reed Anderson, contrabas en David King drums. En dit is om te beginnen Pound for Pound.

Een uur lang het trio The Bad Plus, hier op de Concertzender, in een door de VPRO gemaakte live opname tijdens het festival November Music 2014, dat in 's-Hertogenbosch werd gehouden in november. De volgende dag stond The Bad Plus tijdens The Colors of Improvisation Night weer op het podium, en ditmaal in de grote zaal van de Verkadefabriek en vergezeld door de Nederlandse topgitarist Anton Goudsmit. Ook dit concert zenden we weer integraal uit zonder pauze. Luistert u naar The Bad Plus, bestaande uit Ethan Iverson, piano, Reed Anderson, contrabas en David King, drums. En, ik zei het al, dit keer vergezeld door Anton Goudsmit, gitaar. En dit is om te beginnen, Love is the Answer.

Dit was tot slot van deze 5e van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014, dat in november plaatsvond in 's-Hertogenbosch, een integrale opname van het concert van het trio The Bad Plus. En The Bad Plus werd vergezeld door Anton Goudsmit, gitaar. De opname van dit concert werd op 8 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor VPRO en Concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma met veel plezier voor u samen. Volgende maand op 1 juni gaan we verder met de opnames die wij afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt. Graag tot dan.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. U hoort het zesde van een tiental programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. We zenden in maandelijkse programma's zo'n 20 uur live-opnames van het festival uit. En we doen dat tot het eind van dit jaar. Vandaag twee concerten uit de clubzaal van de Verkade Fabriek in Den Bosch. Zo dadelijk het concert van Frans von Cossi Quintet met Schenkspeler Wu Wei. Maar nu eerst de intense belevenis van een non-stop piano-recital van pianiste Saskia Langhoorn. Ze brengt in een bijzondere setting met de vleugel centraal in de clubzaal de uitvoering van Dances and Canons van de Nederlands-Australische componiste Kate Moore. Dances and Canons dwingt de aandacht van de luisteraar op een bijna hypnotische wijze af. Verfijnde, gelaagde, kaleidoscopische pianoklanken die op een verrassende wijze verschuiven. De grote lichtschijf die boven de vleugel hangt, werpt een onaards, steeds veranderend licht op de pianisten. En als u geen genoeg kunt krijgen van deze muziek, dan kunt u ook nog naar de cd-winkel, want het complete werk is vorig jaar uitgebracht op het gerenommeerde ECM-label. Luistert u het komend uur naar de live-uitvoering van de cyclus Dances and Canons van Kate Moore, uitgevoerd door Saskia Langhoorn.

Dat was de Salt Companion en Anima. Twee composities van Frans van Cossy, uitgevoerd door Sheng-speler Wu Wei en het Frans van Cossy Quintet. Dat bestaat uit Frans van Cossy piano, Jeffrey Bruinsma viool, Jurk Brinkman cello, Alex Simon klarinet en Jonga Sun drums. Luistert u nu naar The River Flows, een door Van Cossy bewerkte traditional, en tenslotte naar Steps of the Sun, een compositie van de bandleider. Dit is het Frans Van Cossy Quintet en Wu Wei vanuit de clubzaal van de Vulkanenfabriek in 's-Hertogenbosch.

Het was tot slot van deze 6e van 10 uitzendingen over het November Festival. Het festival November Music 2014, Steps of the Sun door Schenkspeler Wu Wei en het Frans van Cossy Quintet. De opname van het concert werd op 7 en 8 november in de clubzaal van de Verkanefabriek in Den Bosch gemaakt. Voor de concertzender door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnamen en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 6 juli, gaan we verder met de opname die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt.

Dit is de concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live en het zevende van een tiental programma's met live opname die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 20 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag het concert van het Arditi-kwartet in de toonzaal en een uitgebreide impressie van het concert in de Willem II-fabriek rond een installatie van Kate Moore. Maar we beginnen met het concert dat het fameuze Arditi-kwartet op 8 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. In 1974 werd door violist Irvine Arditi het Arditi-kwartet opgericht. Een kwartet dat zich vanaf het begin af aan heeft gespecialiseerd in hedendaagse muziek en vele werken in première heeft gebracht. In de huidige samenstelling maakt alleen oprichter Irvine Arditi nog deel uit van het kwartet. Naast Ashot Sakisyan op viool, Ralf Ehlers op altviool en Lucas Vels op cello. Het concert begint met het vierde strijkkwartet van de Schotse componist James Dillon, vertegenwoordiger van de New Complexity-stroming. Dit is Quartet No. 4 van James Dillon, door het Arditi-kwartet.

Dit was het Arditi Quartet met een uitvoering van het vierde strijkkwartet van James Dillon. Het Arditi Quartet vervolgde het programma met het zesde strijkkwartet van de Oostenrijkse Georg Friedrich Haas. Haas maakt in zijn muziek vaak gebruik van microtonale stemmingen, zo ook in het strijkkwartet. Zo zijn de tweede viool en de altviool microtonaal gestemd, waardoor complexe akkoorden en abstracte combinaties van natuurlijke harmonieën boven komen borrelen. Luistert u naar Quartet No. 6 van Georg Friedrich Haas door het Arditi Quartet.

Dit was het Arditi Quartet met een uitvoering van het zesde strijkkwartet van Georg Friedrich Haas. Tot slot van het concert van het Arditi Quartet klonk een zeer recent werk voor sopraan en strijkkwartet van de Amerikaanse componist John Zorn, die sinds de jaren 70 is uitgegroeid tot keizer en spil van de downtown improvisatie scene in New York. Met als centrale plaats de concertplek The Stone en het cd-label Tzadik. Overigens was John Zorn 4 dagen de centrale gast tijdens de opening van muziekcentrum De Toonzaal in het voorjaar van 1999. In Pandora's Box is een virtuose heldenrol weggelegd voor sopraan Sarah Maria Soon. Veel laat John Zorn niet los over zijn compositie. Het is dus aan de luisteraar om deze doos van Pandora te openen en te ontrafelen. Dit is Pandora's Box van John Zorn door het Arditi Quartet met sopraan Sarah Maria Soon.

Dat was het stuk Pandora's Box van John Zorn, uitgevoerd door het Arditi Quartet. De opname van dit concert werd gemaakt door Kees van der Wiel. U luistert nog steeds naar een uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2014. Nog voor de officiële opening van het festival werd met het nodige muzikale vertoon in de Willem II-fabriek de nieuwe installatie Bone China van de Australisch-Nederlandse componiste Kate Moore geopend. Helemaal aan het eind van dit programma hoort u de installatie zoals hij tijdens het festival te horen was, inclusief de gitaar van Pete Harden. Maar we gaan eerst aaneensluitend luisteren naar drie werken die tijdens de opening werden uitgevoerd. In Synthesia's Suite hoort u violist Joseph Puglia samen met Electronica en de installatie van Kate Moore. Daarna speelt Joseph Puglia samen met Slagwerk Den Haag het werk Heather. En tot slot speelt Slagwerk Den Haag samen met de installatie het werk Fern. Luistert u naar drie werken van Kate Moore door Joseph Puglia en Slagwerk Den Haag.

Het Brodsky Quartet vervolgde het programma vorig jaar met de wereldpremière van strijkkwartet nummer 2 van de Nederlandse componist Robin de Raaf. In dit opdrachtwerk van November Music wilde de Raaf compleet nieuwe postconstructivistische horizonten verkennen. De Raaf zegt hierover: een strijkkwartet is een van de mooiste ensembles om voor te componeren. De uitdrukkingskracht van de individuele instrumenten tezamen is zo ongelooflijk groot dat het soms de uitdrukkingskracht van een orkest overschrijdt. Welnu, luistert u naar de première van dit strijkkwartet nummer 2 van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Brodsky Quartet. En dat bestaat uit Ian Belton en Daniel Rowland, viool, Paul Cassidy, altviool en Jacqueline Thomas, cello.

U hoorde werk van twee Nederlandse componisten. Van Janko Verduin, Kaleidophonia 2 uit 2014... en van Arthur van der Kuip, Chichurare, ook uit 2014. En beide werken werden uitgevoerd door Nieuw Amsterdam Spijl. En dat bestaat uit Lars van den Auerweider, Bas Klarinet, Dorian Koek, Fagot, Helene Hulst, Viool, Mick Sterling, Cello, Astrid Haring, Harp, Gerard Bouwhuis, Piano en Guus Dijkstra hoort u in het werk van Janko Verduin op draaiorgel. Het werk van Reza Namavar voor Nieuw Amsterdam Spijl en draaiorgel houdt u van ons te goed tot de volgende uitzending op 7 september aanstaande. De opname van dit concert in het atrium van de Muzerijen in Den Bosch werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. We hebben nog een kwartiertje en daarin kunt u luisteren naar een overgebleven deel uit het concert van Tigran Hamasyan Trio dat op 8 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. U kunt gaan luisteren naar The Grid, gespeeld door het Tigran Hamasyan Trio dat bestaat uit Tigran Hamasyan zelf op piano, Sam Minet, bas en Arthur Natek, drums.

Dit was tot slot van deze 8e van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014. Tigran Hamasyan en zijn trio. Zij speelden The Grid. De opname van dit concert werd op 6 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor de VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames in dit uur en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 7 september, gaan we verder met de opnames van het festival November Music editie 2014. Tot slot hoort u nog een stukje van Tigran Hamasyan en zijn trio. Drip Life in Yerevan.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de 9e van een 10-tal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd. Met daaronder veel wereldpremières. We zenden tot en met november in maandelijke programma's zo'n 20 uur live opnames van dit festival uit. In de editie 2014 speelden veel beroemde strijkkwartetten tijdens November Music. En de concerten van het Arditi Quartet, Kronos Quartet, Brodsky Quartet en het Nederlandse Doelen Quartet en Ragazze Quartet hebt u al gehoord, ze zijn de afgelopen maanden uitgezonden. Maar vandaag staat het integrale concert van het Canadese Quatuor Bozzini en de première van Hammer Music van Peter Adriaans op het programma. Plus nog een overgebleven deel van het concert van Nieuw Amsterdam Spijl in de Muzerijen. Er staat dus nog een heleboel muziek op u te wachten. We beginnen met het concert van Quatuor Bozzini op 8 november. Ze gaven het in het muziekcentrum De Toonzaal en op het programma werken van Rosalie Heers, Frederik Nijrink en Mark Sabat. Het concert werd geopend met de première van Nadir van de Nederlandse componiste Rosalie Heers. Nadir voor strijkkwartet en elektronische klanken is het tweede strijkkwartet van Rosalie Heers en het kan gezien worden als een soort antwoord op haar eerste strijkkwartet, het Zenit uit 2010. Maar tegelijkertijd is het ook een tegenhanger. Bozzini neemt ons mee op zijn reis door bewegende schaduwen en donkere tinten, door het onzichtbare, verborgen innerlijke leven van de sferen en door het binnenste van het heelal. Dit is Nadir van Rosalie Heers door Quatuor Bozzini.

applaus voor een nadier van de Nederlandse componiste Rosalie Heers. Opname uit november vorig jaar tijdens het November Music Festival in Den Bosch. Quattuor Bozzini vervolgt het programma met Gestalt 10. Een nieuw werk van de Belgische componist Frederik Nijrink. Het is het tiende en laatste werk uit de reeks Gestalt. En net als in alle andere delen uit deze cyclus wordt er in de opstelling kleine manipulaties aangebracht om zo tot andere verhoudingen tussen de instrumenten te komen. En dit zorgt ervoor dat de traditionele strijkkwartetformatie wordt omgebouwd tot een werk voor altviool, als quasi-solist begeleid door twee violen, en een cellopartij als schaduwstem. En ik zeg schaduwstem omdat de celliste met haar rug naar het publiek zat gekeerd. Luistert u naar Gestalt 10 van Frederik Nijrink, uitgevoerd door het Quattuor Bozzini. Dat bestaat uit Clemens Merkel en Erik Carlsen, viool, Stefanie Bozzini, altviool, en in dit werk, met de rug naar het publiek, Isabelle Bozzini, cello.

Hammer Music van Peter Adriaens. Het werd gespeeld op het festival November Music 2014. En we zijn ermee aan het slot gekomen van deze 9 van 10 uitzendingen met live opname van het festival in Den Bosch. Deze opnamen werden gemaakt op 8 november in de Muzerijen, respectievelijk 9 november in de Verkadefabriek. Voor de concertzender door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor de concertzender samen. Volgende maand, op 5 oktober, gaan we verder met de allerlaatste opnames die we afgelopen november hebben gemaakt. Dus we hopen dat u dan weer luistert. Tot het einde van het uur laten we u nog een stuk horen van John Zorn. Het is ook gespeeld tijdens het festival door violist Mark Veldman en pianist Sylvie Couvagier. Alleen wilde zij niet dat we het opnamen. En dus gaat u het horen van CD Malfas.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En de laatste van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. En maandelijks werd een programma samengesteld met zo'n 20 uur live opnames van dit festival. Slagwerk Den Haag was tijdens November Music 2014 Ensemble in Residence. Dat betekende dat de leden in verschillende samenstellingen overal tijdens het festival opdoken. In totaal in 10 kleine en grote concerten. Vanavond kunnen we luisteren naar de opnames van 2 grote projecten. Zo dadelijk een uur lang het welbekende Drumming van Steve Reich. Maar nu eerst Hex. En dat wordt geschreven H-E-X. Ik zal later wat meer vertellen. Hex van Diane Donk. Volgens de maakster een ritueel multimedia concert. Met daarin de vrouw in al haar mysterieuze verschijningsvormen. Maagd, moeder en heks. Ongrijpbare schoonheid en raadselachtige betovering in één. De vrouw blijft fascineren. De Nederlandse Diana Donk heeft een totaalcompositie geschreven voor zangeres, performer en 3 slagwerkers. Haar heks is een multimediale ervaring met als middelpunt de bevlogen mezzosopraan Els Mondelaars. De 3 slagwerkers begeleiden Mondelaars op haar magische trip door het onderbewuste. Slagwerk Den Haag bespeelt naast de reguliere percussie-instrumenten ook speel- en kraakdozen, wijnglazen en gevonden voorwerpen. Luistert u naar Els Mondelaars, mezzosopraan, Joey Marijs, Frank Wink en Vitaly Medvedev, slagwerk. En Diana Donk, elektronica en samples. Ruim een half uur durend, dit is Hex.

0: 8.
1: 10. 9.
0: 7.
1: 8.
0: 6.
1: 7.
0: 5.
1: 6. 5.
0: 4.
1: 4.
0: 3.
2: 5.
0: 2.
1: 2.
2: 3. 2.
0: 1.

Bravo, bravo. En een groot applaus in Den Bosch, in de grote zaal van de Verkadefabriek. Opgenomen op 7 november 2014 in November Music. Opname van de VPRO door Mark Broer. U luistert naar Drumming, werk uit 1971 van Steve Reich. Omdat we nog wat tijd over hebben, gaan we terug naar November Music 2000. Toen vond er in muziekcentrum De Toonzaal een tweetal concerten plaats rond Roscoe Mitchell, John Corbett, ensemble Multifoon en het Mondriaan Quartet. En we vonden pas geleden in het archief VPRO opnames van deze concerten die nog nooit door ons zijn uitgezonden. Volgende maand, op 2 november, worden deze concerten alsnog integraal uitgezonden. Maar nu alvast een voorproefje. Current Addies van Hans Christian Detlefsen. Uitgevoerd door ensemble Multifoon met het Mondriaan Quartet en John Corbett, klarinet. Dit is Current Addies.

en de grote gong van de gamelan aan het eind. Dat was het slot van de laatste van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014. Maar we eindigden met een opname van het concert van Multifoon en Mondrian Quartet op 16 november 2000 gemaakt door Dirk Lucas voor VPRO en Concertzender. En dat was in het muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 2 november, gaan we dus even terug in de tijd met nog niet eerder uitgezonden opnames van November Music 2000. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live, waarin vandaag de eerste uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat 2 maanden geleden plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 20 concerten vastgelegd, waaronder veel wereldpremières. Wij zenden vanaf vandaag tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit, ruim 26 uur live opnames van dit festival. Speciale gast tijdens deze editie van November Music was de 80-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann, aan wie op donderdag 5 november een hele dag was gewijd. In het eerste concert die dag was er veel aandacht voor de pianomuziek van Lachenmann, maar het eerste werk op het programma was toch van de Belgische componist Frederik Nijrink. Yukiko Sugawara, de Japanse echtgenote van Helmut Lachenmann, bracht dit splinternieuwe werk met de lange titel Kandinsky Etude 4, 5 Observationen, 2 Improvisationen over het voetlicht. Welnu, luistert u naar Yukiko Sugawara.

Kandinsky Etude 4, 5 Observationen, 2 Improvisationen. Hoorde u een werk van de Belgische componist Frederik Nijrink, een werk uit 2015, uitgevoerd door Yukiko Sugawara. Het concert werd door Sugawara voortgezet met het werk Serenade, dat Helmut Lachenmann in 1998 speciaal voor zijn vrouw schreef. Het is een dynamisch pianowerk waarin Lachenmann een elegante buiging maakt naar de klassieke pianotraditie, maar tegelijkertijd de klank- en kleurmogelijkheden van de piano aanzienlijk uitbreidt. Luistert u het komende half uur naar Yukiko Sugawara met Serenade van haar echtgenoot, componist Helmut Lachenmann.

Crystal Vermin was dit van Florian Magnus Meyer, uitgevoerd door Aart Strootman op gitaar. En hij deed dat tijdens het November Music Festival, dat in november in 's-Hertogenbosch werd gehouden. Het concert vervolgde met twee nieuwe werken van jonge componisten van het Conservatorium Fontis. En u hoort achterin volgens Tumba Djali van Xavier Geerman en Very Doedens van Remy Alexander. Luistert u naar FC Jongbloed, dat deze editie bestaat uit Sophia Gantois, fluit, Janneke Steinman, klarinette, Virginia Rusciamani, piano, Panagiotis Jafras, marimba, Tom Sanderman, altsaxofoon, Vincent Klep, baritonsaxofoon, Marijn Meijer, viool en Wieke de Kruif, cello. Dirigent en artistiek leider is Aart Strootman.

Tumba Djali van Xavier Geerman, gevolgd door Very Doodens van Remy Alexander, hoorde u en het concert van FC Jongbloed vervolgde met de laatste uit de reeks jonge Tilburgse componisten. U gaat luisteren naar Kjankar van Samuel de Vries, een prachtige implementatie van Armeense muzikale kleuren in een hedendaagse context. Daarna nog een erg kort werk van Wilbert Bulsink, ook een van de centrale componisten van November Music 2015. Van hem, ongedirigeerd, A Prelude for an Impossibility. Luistert u naar FC Jongbloed.

Dit was tegen het einde van een uur. Met live opnames van Festival November Music 2015. Kjankar van Samuel de Vries en van Wilbert Bulsing. A Prelude for an Impossibility. Beide composities uit 2015. Uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. De opnames van alle concerten in 's-Hertogenbosch werden gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor de concertzender samenstelde. Volgende maand, op 1 februari, is de volgende uitzending over November Music 2015. U kunt dan luisteren naar het tweede Lachenman-concert in de Toonzaal in Den Bosch en het concert van Quatuor Diotima met muziek van Schoenberg en Ligeti. Graag tot dan!

U luistert naar de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. In Concertzender Live vandaag de tweede uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dit festival vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij ruim 25 concerten vastgelegd en in die 25 zitten veel wereldpremières. Tot aan het eind van dit jaar zenden we in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival uit. Speciale gast tijdens deze editie van November Music was de 80-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann. Op 5 november werd een hele dag aan hem en zijn muziek gewijd. In de vorige uitzending was er uitgebreid aandacht voor zijn pianomuziek. Vandaag twee klassiekers uit zijn repertoire. We beginnen met Salut für Caldwell, een zeer virtuoos werk voor gitaarduo uit 1977. Geen gewoon gitaarduet, maar een onvervalste Lachenmann-trip langs klanken, woorden en gebaren. De gitaristen plukken aan snaren, dempen ze of raspen er langs met hun nagels. Soms agressief en strijdbaar, dan weer dromerig en poëtisch. Als tekst gebruikte Lachenmann delen uit de verhandeling Illusion and Reality van de marxistische filosoof en dichter Christopher Caldwell. Luistert u naar de Nederlandse arts Strootman en de in Berlijn wonende Amerikaan Seth Josel op gitaar. Het komend half uur, Salut für Caldwell van Helmut Lachenmann.

hun vrijheid is je toch kan substantie afbewaren zonder.

sleep.

Peace.

Salut für Coldwell van Helmut Lachenmann werd uitgevoerd door gitaristen Aart Strootman en Seth Kjosel. Het concert werd voortgezet met nog een klassieker van Lachenmann, namelijk het uit 6 delen opgebouwde Allegro Sostenuto voor klarinet, cello en piano. Klarinettiste Fie Schouten, op cello Eva van der Pol en pianiste Keiko Shishiro gaan de strijd aan met dit beroemde werk uit de jaren 86-88. Het is een intens spel rond stilte en instrumentale klank dat ineens overgaat in een dramatische klankervaring. Extreem expressionistische muziek die alle aandacht opzuigt van publiek en uitvoerders. Muziek die je, volgens de componist, die bij dit concert aanwezig was, vooral live moet ondergaan. Maar het is ook bij ons op de radio zeer de moeite waard. Allegro Sostenuto van Helmut Lachenmann, uitgevoerd door Fie Schouten klarinet, Eva van der Pol cello en Keiko Shishio piano.

Dit was tot slot van de uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015, het derde strijkkwartet van Arnold Schönberg door Quatuor Diotima. De opnames van beide concerten in Muziekcentrum De Toonzaal werden op 5 en 6 november gemaakt door Kees van de Wiel. Hij stelde ook dit programma voor u samen. Voor dit programma maakte Kees veelvuldig gebruik van de mooie programmatoelichtingen die muziekjournalist en concertzenderprogrammamaker Mark van der Voort al jaren maakt voor het festival November Music. Volgende maand op 8 februari is de volgende uitzending over November Music 2015.

U luistert naar Concertzender Live met vandaag de derde uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, daaronder veel wereldpremières. En we zenden tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival uit. Speciale gast tijdens deze editie van November Music was de 80-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann, aan wie op donderdag 5 november een hele dag was gewijd. In vorige uitzendingen was er al uitgebreid aandacht voor zijn pianomuziek. Vandaag twee strijkkwartetten van Lachenmann en één van Wilbert Bulsink, geïnspireerd op Lachenmann. Verder aandacht voor solo saxofoonwerken van Tom Sanderman en nog een werk van Wilbert Bulsink door ensemble Chameleon. Maar we beginnen met Reigen Seliger Geister, het tweede strijkkwartet van Helmut Lachenmann uit 1989. Dit is Quatuor Diotima.

Reigenselige Geister van de Duitse componist Helmut Lachenmann hoorde u uitgevoerd door Quattro Diotima. Dit Franse strijkkwartet vervolgde het concert met de wereldpremière van strijkkwartet van de Nederlandse componist Wilbert Bulsink. Een van de componisten in residence tijdens deze editie van November Music. Bulsink liet zich inspireren door de ongehoorde klankwerelden van Helmut Lachenmann en een ander groot voorbeeld, Gheorghe Ligeti. Luistert u het komende kwartier naar Quattro Diotima, bestaande uit Yongpeng Zhao, Constanze Ronsati op viool, Frank Chevalier altviool en Pierre Morlet cello.

U hoorde de première van Strijkkwartet van Wilbert Bulsink, uitgevoerd door Quattro Diotima tijdens het festival November Music 2015 in Den Bosch. Quattro Diotima besloot het concert in de toonzaal met het derde strijkkwartet van Helmut Lachenmann uit 2001, getiteld Grido. En dat betekent kreet. En deze compositie is ronder, klassieker en orkestraler dan het tweede strijkkwartet dat u aan het begin van dit programma hoorde. Maar het blijft het specifieke karakter van Lachenmanns klanktaal behouden. Luistert u wederom naar Quattro Diotima met Grido.

U hoorde Grido, het derde strijkkwartet van Helmut Lachenmann, uitgevoerd door Quarto Diotima in aanwezigheid en onder bijval van de componist. De opname van het concert in de Toonzaal in Den Bosch werd voor de concertzender en VPRO gemaakt door Kees van de Wiel. Op zondag 8 november 2015 was er tijdens de gebruikelijke kunst- en muziekroute een zeer bijzonder concert in de Stadsbibliotheek te 's-Hertogenbosch. De jonge talentvolle saxofonist Ton Sanderman, kersverse winnaar van de Fontis Jacques de Leeuwprijs, speelde onder grote belangstelling werken van Philip Glass en Anthony Fiumara. Omdat de luister- en opnameomstandigheden in de Stadsbiep niet optimaal waren, hebben wij het concert 2 weken later opgenomen in Museum de Pont in Tilburg. U hoort nu het halve uur durende concert zonder pauze. Achtereenvolgens Gradus uit 1968 van Philip Glass, het voor Tom Sanderman gecomponeerde The River Beneath Us uit 2015 van Anthony Fiumara en als toegift ook nog Melody for Saxophone No. 3 uit 1995 van Philip Glass. Dit is Tom Sanderman.

Dat was Unico van Kimmo Pohjonen, uitgevoerd door Pohjonen zelf op accordeon en stem, Samuli Kosminen, elektronica en het Ragazze Quartet. Dit slotconcert van November Music 2015 werd in de grote zaal van de Verkadefabriek vastgelegd door Anton van Halderen. Op zaterdagmiddag 7 november vonden er in verschillende locaties van de Muzerijen een aantal concerten plaats onder de titel Nieuwe Geluiden. Een bonte middag waar diverse ensembles en solisten zich presenteren met nieuw werk. Een van de nieuwe generatie componisten is de in Nederland wonende Colombiaanse componiste en geluidskunstenaar Natalia Dominguez Rangel. In haar songcycle verandert alles langzaam van klank en kleur. Een glansrol is weggelegd voor de uitmuntende zangsoliste sopraan Charlotte Riedijk. De liederen zijn geschreven op teksten van Tania Theodorou, die de onvoorspelbaarheid van verandering als thema hebben. Rangel omschrijft het stemgeluid van haar muze Riedijk als volgt. Krachtig, zonder dat ze er moeite voor hoeft te doen, maar met de zachte glans van de sterband van de Melkweg in een heldere nachthemel. Naast Riedijk wordt de cyclus live uitgevoerd door de componisten zelf op elektronica en speelgoedtheremin, Krasimir Sterf, accordeon en ook weer speelgoedtheremin, en Dario Calderone, speelgoedtheremin en contrabas. 40 minuten duurt het, deze première van Song Cycle, Convulsions of Time van Natalia Dominguez Rangel.

Dat was een hele spannende stilte na het werk en voor het applaus. U luisterde naar Et je rêverai cette ville étrange van Claude Vivier, uitgevoerd door een zevental muzici van Asko Schoenberg. Tot slot van het programma van Asko Schoenberg klonk het uit 1994 daterende Graaltheatre van de Finse componiste Kaija Saariaho. Volgens velen een van de grootste vioolconcerten van de 20e eeuw. Het is een kaleidoscopische klankkleurenspektakel, dramatische muziek die je in je hart raakt. Luistert u naar Joseph Puglia, viool, en het voltallige Asko Schoenberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Dit is Graaltheatre van Kaija Saariaho.

Een hele snelle bravo na afloop. Dit was Graal Theatre van Kaya Sarriaho, uitgevoerd door Joseph Puglia en Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Voor de concertzender en VPRO, opgenomen in de Grote Kerk door Wijnand de Groot. We luisteren naar een uitzending met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2015. Onder de titel Solo's in de Ruimtes vonden er op zondagmiddag 8 november in het kader van de gebruikelijke kunstmuziekroute een tweetal concerten plaats in muziekcentrum De Toonzaal. Maarten Altena had hiervoor zijn 7 Short Pieces voor blokfluit uit 2013 bewerkt voor strijkkwartet en aangevuld met solo-improvisaties van de Belgische slagwerker Paul Lovens. Het concert vond in delen plaats, maar op verzoek van de componist klinkt hier zonder onderbreking de complete suite. U hoort achtereenvolgens Walter van Houwen in 7 Short Pieces for Recorder. Dan volgen 3 korte improvisaties door slagwerker Paul Lovens. En tenslotte hoort u de wereldpremière van 7 Short Pieces for String Quartet, uitgevoerd door het Anacor strijkkwartet, bestaande uit Ilka van der Plas, Helena Druet viool, Mijntje de Roest altviool en Maaike Reizener cello.